En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

hoor het dus nog niet. Je kijkt om en je hebt dochters. Je weet niet wat je ziet.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn de voorbije avond laat weer allemaal samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Op dit moment wordt een korte pauze gehouden in de gesprekken. Eerder op de avond sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 2:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er een akkoord over de begroting moeten zijn. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. Ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. Er is een diplomatieke rel ontstaan tussen Zuid-Korea en Oekraïne. De Zuid-Koreaanse regering eist namelijk excuses van de Oekraïnse regering omdat die bekend maakte dat 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen vanuit Oekraïne naar Zuid-Korea zijn gebracht. Het Oekraïnse leger nam de 2 vorig jaar gevangen. Het waren de eerste Noord-Koreaanse militairen die levend gevat werden. Rusland krijgt militaire steun van Noord-Korea in de oorlog in Oekraïne. De kwestie ligt erg gevoelig voor de Zuid-Koreaanse regering. Die wilde de overdracht van de krijgsgevangenen vertrouwelijk houden, omdat ze op dit moment ook een nieuwe dialoog wil opstarten met Noord-Korea. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
1: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na een ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 4:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering hebben de hele nacht voortonderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 14:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er ook een akkoord moeten zijn over de begroting. In het westen van Mexico worden zeker 5 mensen vermist na plotse overstromingen. Het zou onder meer gaan om een gezin van 4. Hun huis zou bij de overstromingen zijn weggespoeld. De hulpdiensten hebben onder meer helikopters ingezet bij de zoekactie. De overstromingen worden veroorzaakt door hevig noodweer. De komende dagen zou een orkaan over het land trekken. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. En ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
1: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 5 uur. Goedemorgen. VRT-nieuws met Eva van Dijk. De ministers van de Vlaamse regering hebben al de hele nacht onderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. Om 2 uur wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er dus een akkoord over de begroting moeten zijn. De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthale-Helchtre in Limburg. Het gaat om een minderjarige. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar. Het slachtoffer is een jongeman van 23. Hij raakte lichtgewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plek. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd in de finale gegrepen, maar kon toch nog naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
1: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
0: En de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Zes uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse regering zit nog altijd samen over de begroting. De tijd begint te dringen, want om 2 uur vanmiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen die begroting presenteren in het parlement tijdens zijn septemberverklaring. Maar de onderhandelingen verlopen nog steeds stroef, vertelt Cisse Michiels.
1: Om middernacht is de regering hier samengekomen nadat er gisteren overdag niet veel vooruitgang geboekt was. En ook deze nacht gaat het traag, is te horen. Er is lange tijd niet onderhandeld omdat Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz een paar uur gesleuteld hebben aan een nieuw begrotingsvoorstel. Een nieuwe tabel met allerlei besparingen en nieuwe inkomsten. Sinds een uur ongeveer buigen de partijen zich nu over dat voorstel. Afwachten dus of dat alsnog tot een akkoord zal leiden de komende uren.
0: Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken geldproblemen krijgen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat zij daardoor soms medische zorg uitstellen. Dat was ook het geval voor Daisy Wijns. Sinds zij ziek werd, moest ze noodgedwongen kiezen welke zorg eerst komt.
2: Vorig jaar had ik een gaatje in mijn tanden. Ik heb dat onmiddellijk bij de tandarts wel geweest, omdat dat wel meevalt qua prijs. Maar daar werd wel gezegd dat er mogelijk een ontsteking op zit. En dan zou er een ontzenuwing moeten plaatsgevonden hebben. Die heb ik wel uitgesteld, omdat er ook andere prioriteiten waren in de zorg. En door het uitstellen is de ontsteking wel groter en zwaarder geweest, waardoor ik het in 2 keer heb moeten laten doen en de kosten toch gestegen zijn tot een 500 euro.
0: Maar ook voor andere rekeningen is het inkomen van een langdurig zieke vaak te laag. Dat vertelt Luc van Gorp van de CM.
3: En we zien dat ze vooral dan besparen op uitgaven in de gezondheidszorg, maar evengoed op voeding, problemen krijgen met het betalen van hun energiefacturen of hun belastingen en verzekeringen en worstelen die mensen eigenlijk echt wel met een inkomen dat veel te laag is om een menswaardig leven te kunnen hebben.
0: De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Het gaat om een minderjarige. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. De 2 verdachten van de schietpartij in Aalst in Oost-Vlaanderen eergisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar. Het slachtoffer is een jonge man van 23. Hij raakte licht gewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig nog niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. Sport. De Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Hij won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong op de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd dan in de finale ingehaald, maar kon toch nog naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
4: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen, de betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
0: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland verloor voor eigen publiek met 0-1. Het was de 2e match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. Het weer. De dag begint bewolkt, met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en tot 30 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Het is 7 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn nog altijd niet afgelopen. De CM vraagt maatregelen aan de regering om te vermijden dat langdurig zieken in de financiële problemen komen. En de Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers het nog altijd niet eens over de begroting.

0: De ministers zaten tot een half uur geleden met z'n allen samen, maar de Vlaamse minister-president Matthias Diependalen zit nu met elke partij apart samen om de gesprekken, of omdat de gesprekken liever moeilijk verlopen. Om 2 uur vanmiddag moet hij die begroting presenteren in het parlement tijdens een septemberverklaring. Ja, Cisse Michiels, gaat dat lukken?
1: Dat is nog steeds onduidelijk. Hè. Sinds middernacht zit de regering hier samen nadat er gisteren overdag eigenlijk niet veel vooruitgang geboekt was. En ook in het begin van de nacht ging het hier traag. Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz hebben dan een paar uur gesleuteld aan een nieuwe begrotingstabel, een nieuw voorstel. Daar hebben ze dan opnieuw over onderhandeld met iedereen samen. En op dit moment overlegt Diependalen met elke partij apart. Witte Rok zal dus nog niet voor meteen zijn. We horen wel dat er al een paar zaken afgeklopt zijn. De dienstenchecks die worden duurder, van 10 naar 12 euro. Langs de andere kant zal de drinkwaterfactuur niet stijgen. Dat plan lag wel op tafel, maar dat heeft het uiteindelijk dus toch niet gehaald. Nog even afwachten dus of ze ook over de rest een akkoord vinden.
0: Oké, dankjewel Cisse. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken geldproblemen krijgen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat zij daardoor soms medische zorg uitstellen. Dat deed ook Daisy Wijns. Sinds ze ziek werd, moest ze noodgedwongen kiezen welke zorg eerst komt.
2: Er zijn nog verschillende, ik denk een drietal doktersbezoeken die ik momenteel uitstel, omwille van dat er andere artsen eigenlijk prioriteit hebben. En ook omdat je niet weet of niet kan inschatten wat de kostprijs daarvan gaat zijn. Dus je kan niet alles op 1 maand of op 2 maanden doen.
0: Omdat hun inkomen te laag is, komen langdurig zieken vaak in een negatieve spiraal terecht. Daarom vraagt de CM maatregelen aan de regering. Dat vertelt CM-voorzitter Luc van Gorp.
3: We merken ook, en dat is ook een van de aanbevelingen die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorg niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven, is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
0: De Franse president Macron zal vandaag dan toch een mis bijwonen van de paus in de stad Metz. Dat is opmerkelijk, want de Franse politiek houdt zich afzijdig van religie. Macron had vooraf gezegd dat hij geen enkele mis zou bijwonen, en nu dus toch wel. Het is de laatste dag van het pausbezoek aan Frankrijk. Gisteren droeg de katholieke leider een mis op in het bedevaartsoord Lourdes voor 150.000 aanhangers. Hij haalde eruit naar euthanasie, precies 2 maanden nadat het Franse parlement een wet had goedgekeurd die stervensbegeleiding mogelijk maakt. In Spanje hebben voor de 2e nacht op een rij tientallen mensen op een centraal plein in de hoofdstad Madrid geslapen om te protesteren tegen de hoge huurprijzen in het land. De manifestanten kregen gisteravond bezoek van de Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar. De toestand is ondraaglijk, zegt hij. Het is onaanvaardbaar voor de Spaanse samenleving om dit probleem nog 1 dag langer te verdragen.
4: Esto indica que la situación ya es insoportable. Es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema un día más.
0: Het protest begon nadat een vrouw van 87 uit haar appartement was gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen nadat die fel was verhoogd. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Morgen zou de Spaanse regering een nieuw woningdecreet voorstellen. Sport. De Amerikaan Brandon McNulty heeft het WK wielrennen gewonnen in Canada. McNulty won met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel werd 12e. Een verslag van Christophe van de Goor.
5: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als 2e. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
0: Remco Evenepoel hoorde bij de topfavorieten, maar moest dus vrede nemen met de 12e plek. Hij zocht achteraf geen excuses.
6: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel, niet echt overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland verloor voor eigen publiek met 0-1. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het westen hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm tot 30 graden dan. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen verlopen moeizaam. Daarmee begon dit nieuws. Zojuist is de groep onderhandelaars uit elkaar gegaan. Vlaams minister-president Diependalen houdt nu 1-op-1 gesprekken met de verschillende regeringspartijen. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 8 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn nog altijd niet afgelopen. De CM vraagt maatregelen aan de regering om te vermijden dat langdurig zieken in de financiële problemen komen. En de Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers het nog altijd niet eens over de begroting. Er is de hele nacht onderhandeld, voorlopig zonder resultaat. Om 14:00 vanmiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de begroting presenteren in het parlement tijdens zijn septemberverklaring. Maar Sisse Michiels, gaat dat lukken?
1: Dat blijft onduidelijk op dit moment. Sinds middernacht zit de regering hier al samen. Rond 17:00 is er een nieuw voorstel gekomen van Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz aan de andere partijen. Een begrotingstabel met besparingen en nieuwe inkomsten. Diependalen die heeft zo net overleg gehad met elke partij apart. Dus eerst vooruit en dan CD&V. En het is nu een beetje afwachten wat de

0: volgende stap is. Het lijkt echt wel erop of eronder voor Diependalen ondertussen als hij over 6 uur in het parlement wil staan met een akkoord. De partijen zeggen dat dat nog steeds mogelijk is, maar niemand is er echt zeker van. We horen wel dat er een paar zaken wel afgeklopt zouden zijn. De dienstenchecks, die zouden duurder worden, van 10 naar 12 euro per stuk. Langs de andere kant zou de drinkwaterfactuur wel niet stijgen. Dat plan lag op tafel, maar dat zou het dus uiteindelijk niet gehaald hebben.
1: Oké, dankjewel Sisse. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken geldproblemen krijgen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat zij daardoor soms medische zorg uitstellen. Dat deed ook Daisy Wijns. Sinds ze ziek werd, moest ze noodgedwongen kiezen welke zorg eerst komt.
2: Als je ziek bent, zijn er verschillende zorgverleners. En je kan niet op 1 maand alle zorgverleners zien die je moet zien. Je moet financieel eigenlijk gaan verdelen. En dat zijn vooral de moeilijkheden die er zijn, omdat je ook niet kunt inschatten welke kosten je gaat hebben. Dus je moet echt gaan puzzelen en zien en uitzoeken van hoeveel gaat het zijn deze maand en volgende maand en zo gaan verspreiden.
1: Omdat hun inkomen te laag is, komen langdurig zieken vaak in een negatieve spiraal terecht volgens de CM. Daarom vraagt de CM maatregelen aan de regering. Dat vertelt voorzitter Luc van Gorp.
3: We merken ook, en dat is ook een van de aanbevelingen die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorg niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven, is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
1: De Franse president Macron zal vandaag dan toch een misviering bijwonen van paus Leo XIV in de Franse stad Metz. Dat is opmerkelijk, want in Frankrijk is er een strikte scheiding tussen staat en religie en Macron had vooraf gezegd dat hij bij geen enkele mis aanwezig zou zijn. Het is de laatste dag van het pausbezoek aan Frankrijk. Gisteren droeg de paus een mis op in het bedevaartsoord Lourdes voor 150.000 katholieke gelovigen. Hij haalde daaruit naar euthanasie. In Spanje hebben voor de 2e nacht op rij tientallen mensen op een centraal plein in de hoofdstad Madrid geslapen, om zo te protesteren tegen de hoge huurprijzen in het land. De manifestanten kregen gisteravond bezoek van de Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar. De toestand is ondraaglijk, zegt hij. Het is onaanvaardbaar voor de Spaanse samenleving om dit probleem nog 1 dag langer te verdragen.
4: Esto indica que la situación ya es insoportable. Es absolutamente insufrible. Que la sociedad española tenga este problema un día más.
1: Het protest in Spanje begon nadat een vrouw van 87 uit haar appartement was gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen nadat die fel was verhoogd. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Morgen zou de Spaanse regering een nieuw woningdecreet voorstellen. In Congo zijn nu al 8000 mensen besmet geraakt met het ebola-virus. 3900 van hen zijn aan het virus overleden. Dat heeft de Congolese regering bekendgemaakt. Voor het weekend was de epidemie nog uitgebreid naar nieuwe gebieden in het noordoosten van het land. Deze ebola-uitbraak is de grootste en meest dodelijke ooit in Congo. Er wordt nog altijd volop naar een vaccin gezocht. In LA in de Verenigde Staten zijn de MTV Video Music Awards uitgereikt. De grote winnaars zijn Madonna en Taylor Swift. De 68-jarige Madonna kon 7 van haar 13 nominaties verzilveren, waaronder die voor Artiest van het Jaar. Taylor Swift won 3 trofees, waaronder de felbegeerde award voor de Muziekvideo van het Jaar. Zij droeg haar prijs op aan Dolly Parton, die in augustus overleden is.
5: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person, without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
1: Sport. De Amerikaan Brandon McNulty heeft het WK wielrennen gewonnen in Canada. McNulty won met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Een verslag van Christophe van de Goor.
6: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
1: En Remco Evenepoel hoorde bij de topfavorieten, maar hij moest dus vrede nemen met de 12e plek. Hij zocht achteraf ook geen excuses.
7: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
1: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland verloor voor eigen publiek met 0-1. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. En vanaf vandaag kan iedereen in Vlaanderen en Brussel acties registreren voor de warmste week, de jaarlijkse solidariteitsactie van VRT. Dit jaar gaat het ingezamelde bedrag naar 216 projecten die zich inzetten voor een warme thuis voor iedereen. Ambassadeurs zijn DJ Hakim Chattar, acteur Wannes Lacroix en radiopresentatrice Maureen van Herbergen. Zij bezochten al enkele projecten.
8: In het Brusselse is er bijvoorbeeld de buurtwinkel. Die gaan echt bij gezinnen langsgaan om kleine aanpassingjes te doen in huis, zodat die hun woning energie-efficiënter wordt en dat het effectief een beetje een warmere thuis wordt.
9: Ja, en je hebt ook natuurlijk mensen die op zoek zijn naar een nieuwe thuis. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er mensen zijn met een beperking of kinderen met een beperking die vallen zonder ouders. Ja, die hebben ook recht op een nieuwe thuis. Dus dan zijn er organisaties die daar ook naar op zoek gaan.
1: De warmste week vindt dit jaar plaats in Mechelen van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. De lijst met projecten is terug te vinden op www.dewarmsteweek.be. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel af en toe op, bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm, tot 30 graden dan. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen verlopen moeizaam. Daarmee begon dit nieuws. Vlaamse minister-president Diependalen heeft zojuist 1-op-1 gesprekken gehad met de verschillende regeringspartijen apart. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax. Radio 2
1: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Al

0: naar bouwen.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
0: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
0: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers er nog altijd niet uit welke maatregelen ze willen nemen om volgend jaar niet meer geld uit te geven dan dat er binnenkomt. Daarvoor zijn ze op zoek naar zeker 2 miljard euro. Vlaams minister-president Diependalen praat opnieuw met elke partij afzonderlijk, omdat de gesprekken met z'n allen samen moeilijk verlopen. Al lijken de ministers het over enkele maatregelen eens te zijn, zegt VRT Nieuwsjournalist Sisse Michiels.
4: De dienstenchecks die zullen duurder worden. Een check zal geen 10, maar 12 euro kosten in de toekomst. En er is ook eensgezindheid over de waterfactuur, namelijk om die niet duurder te maken. Dat plan lag op tafel in de zoektocht naar extra inkomsten voor die begroting. Maar dat zou dus nu toch van tafel zijn. Maar het is wel wachten op een totaalakkoord. Want als ze hier uiteen gaan zonder akkoord, dan is er van die andere dingen ook geen sprake natuurlijk.
3: Tegen 2 uur deze namiddag moet Vlaams minister-president Diependalen de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen komen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. Voorzitter Luc van Gorp wil daarom extra financiële steun voor langdurig zieken.
5: We merken ook, en dat is ook een van de aanbevelingen die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorgen niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
3: In

0: Madrid hebben opnieuw tientallen mensen op straat geslapen. Ze protesteren voor de tweede nacht op rij op een centraal plein tegen de hoge huurprijzen in Spanje. En het komt nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar appartement is gezet in Madrid. Haar huur was meer dan verdriedubbeld en ze kon het niet meer betalen. In verschillende steden in Spanje is het te duur geworden om te wonen door het vele toerisme. De Belgen blijven ontgoocheld achter na het WK wielrennen in Canada. De Amerikaan Brandon McNulty werd verrassend wereldkampioen en de Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel waren niet goed genoeg voor de overwinning. Maar volgens bondscoach Serge Pauwels zijn er geen tactische fouten gemaakt.
1: Als we die plaatselijke ronde ingingen, zag het er eigenlijk goed uit. Hè. Ik bedoel, iedereen goed mee voorin en Wout doet dan ook een goede move. Maar vanaf het moment dat hij daar lost, zag het er voor ons ineens veel minder uit. Dan hadden we wel nog Remco in de achtergrond, maar dan leek het toch al wel snel dat Remco niet zijn beste dag had.
0: Het is vrij bewolkt met vooral in het westen hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op, temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm, tot 28 graden, plaatselijk zelfs 30. Woensdag ook nog tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Idrichem, een deelgemeente van Denderleeuw, heeft een jongen van 17 gisteravond zijn moeder en zus vermoord. Het is nog onduidelijk waarom hij dat gedaan heeft. De jongen komt straks voor de jeugdrechter, zegt Lisa de Wilde van het parket.
1: Ja, gisteravond werden in een woning in Idrichem bij Denderleeuw 2 lichamen aangetroffen. Het gaat om een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. En een 17-jarige verdachte werd gearresteerd en hij betreft de zoon van het 51-jarige slachtoffer. De verdachte zal vandaag worden verhoord en voor de jeugdrechter worden geleid. De aanleiding en de toedracht van de feiten die maken deel uit van het onderzoek. Dus daarover kan ik momenteel nog geen informatie meegeven.
0: De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord over de begroting, dus over de inkomsten en uitgaven die gemaakt worden. De topministers zitten wel opnieuw samen in de hoop om toch nog tot een doorbraak te komen. Heidi van Rompuy volgt het aan het Martelaarsplein in Brussel.
2: Ze geven hier binnen de hoop nog altijd niet op om deze voormiddag toch nog een begrotingsakkoord te vinden, zodat Vlaams minister-president Matthias Diependalen straks om 2 uur zijn septemberverklaring kan afleggen in het parlement. Al sinds gisterenmiddag wordt hier bijna onafgebroken onderhandeld. Deze voormiddag heeft Diependalen nog enkele aparte gesprekken gehad met Vooruit en CD&V. Maar nu zitten ze dus weer met de 3 partijen rond de tafel. Al begint de tijd nu echt wel te dringen.
0: En 3 internationale organisaties dienen bij de Raad van Europa een klacht in tegen de Belgische overheid voor digitale uitsluiting. Ze klagen aan dat al maar meer diensten alleen digitaal kunnen, zoals een afspraak maken bij de dokter, de bank of een ticket kopen voor het openbaar vervoer. En dat is niet voor iedereen haalbaar, zegt Henk van Houtegem van het steunpunt Armoedebestrijding.
3: Met de klacht van vandaag vragen we dat er met die impact rekening wordt gehouden, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen. En we vragen eigenlijk dat iedereen toegang kan krijgen tot informatie en diensten. En dat wil zeggen, naast het digitale of naast de digitale kanalen, ook via gelijkwaardige niet-digitale contact- en informatiekanalen.
0: Het is vrij bewolkt, met vooral in het westen hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en warm tot 28 graden en plaatselijk zelfs

0: geluisterd met Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Idergem, een deelgemeente van Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens onze informatie werden ze met een bijl gedood. De jongen is opgepakt en komt straks voor de onderzoeksrechter. De federale regering verlengt de universele bankdienst tot 2031. Door die dienst heeft iedereen tegen een laag tarief toegang tot een basispakket van bankdienst. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders na de klacht die drie internationale organisaties tegen ons land hebben ingediend. Ze klagen aan dat veel overheids- en bankdiensten tegenwoordig enkel digitaal kunnen, waardoor een grote groep mensen uitgesloten wordt. Maar dat verandert dus, zegt minister Beenders.
1: We hebben een wet gestemd die alle overheidsdiensten verplicht om nog een fysiek loket te hebben en waar je ook naartoe kan telefoneren. Maar we hebben ook beslist dat banken een abonnement moeten aanbieden waarbij klanten alles fysiek kunnen doen in het kantoor voor een zeer lage kostprijs van maximaal 5 euro per maand. Dus op die manier zijn dure overschrijvingen of is het duur om geld af te halen verdwenen.
0: In de begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering werkt Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan een ultiem voorstel over de inkomsten en uitgaven. Twee andere partijen, Vooruit en CD&V, zullen dan moeten zeggen of ze er akkoord mee kunnen gaan of niet. Om 2 uur vanmiddag wordt Diependalen verwacht in het Vlaams parlement voor zijn septemberverklaring. Maar het wordt dus nog spannend om te zien of hij die deadline kan halen. Zometeen komt de volledige Vlaamse regering samen om over het uiteindelijke voorstel te praten. En een groep herders vertrekt vandaag in Achel in Limburg met 350 schapen naar Brussel. Elke dag stappen ze een 12-tal kilometer en met hun tocht willen ze tonen hoe belangrijk ze zijn voor de biodiversiteit en het landschapsbeheer. Maar tegelijk krijgen herders het ook moeilijk, zegt Johan Schoutedem.
2: Als je ziet hoe dat wij de laatste jaren toch wel een beetje in de penarie komen door gebieden waar we niet meer op kunnen met de schapen, doorgangen die moeilijk worden voor ons, daar komen veel wegenbouw, industriebouw en zo bij. En ook het beleid, als je dan ergens een begrazing kunt gaan doen, zijn die contracten gewoon kortlopend. Dan kunnen de mensen geen vergunningen krijgen, schaaphouders of jonge herders, om een stal te bouwen. Het is daarom dat we een beetje de tocht aanvatten, om dat een beetje in het beleid, de politiek op de hoogte te brengen. Van kijk, we zijn voornaam, we doen goede dingen voor de gemeenschap, houd dan ook een beetje rekening met ons.
0: Het is vrij bewolkt met vooral in het westen hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm tot 28 graden, plaatselijk tot 30. Woensdag ook nog 28 graden en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.

content, dan denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mokske is aan mij.

0: geluisterd naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twaalf uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse regering zit in de laatste onderhandelingsfase voor het opstellen van de begroting. Het is nog niet duidelijk wat een jongen van 17 uit Denderleeuw heeft bezield die zijn moeder en zus heeft vermoord. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zouden er bijna op zitten. Het is erop of eronder, want Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft een ultiem en laatste voorstel op tafel gelegd in de zoektocht naar nieuwe inkomsten en besparingen. Daar wordt op dit moment nog over gepraat, vertelt Heidi van Rompuy van op het Martelaarsplein in Brussel, waar de onderhandelingen plaatsvinden.
4: Na een hele nacht door onderhandelen lijkt er nu toch licht te zijn aan het einde van de tunnel. De voltallige Vlaamse regering zit op dit moment samen om te praten over het finale compromis dat minister-president Diependalen heeft voorgelegd. En we horen dat er toch voorzichtig optimisme is dat de drie partijen daarmee akkoord zullen kunnen gaan. Dat is geen minuut te vroeg, want binnen 2 uur al moet Diependalen zijn septemberverklaring uitspreken in het Vlaams parlement. Maar het lijkt er dus wel op dat hij dat zal halen.
3: De federale regering verlengt de verplichting om een bankdienst in een kantoor te organiseren tot 2031. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders na de klacht van 3 internationale organisaties tegen ons land. Die 3 stapten naar de Raad van Europa omdat veel overheids- en bankdiensten in ons land tegenwoordig enkel digitaal kunnen, waardoor een grote groep mensen uitgesloten wordt. Dat verandert, zegt minister Beenders.
5: We hebben een wet gestemd die alle overheidsdiensten verplicht om nog een fysiek loket te hebben en waar je ook naartoe kan telefoneren. Maar we hebben ook beslist dat banken een abonnement moeten aanbieden waarbij klanten alles fysiek kunnen doen in het kantoor voor een zeer lage kostprijs van maximaal 5 euro per maand. Dus op die manier zijn dure overschrijvingen of is het duur om geld af te halen verdwenen.
3: In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens onze informatie zijn ze met een bijl om het leven gebracht. De jongen is opgepakt en vannacht urenlang verhoord door de politie, zegt zijn advocaat Jeroen Dont.
6: Het verhoor is sereen verlopen. Hij heeft op alle vragen geantwoord. Maar natuurlijk, u zal willen begrijpen, het betreft hier een minderjarige. De feiten zijn net gebeurd. Iedereen is uiteraard onder de indruk. Hij moet nog voorgeleid worden voor de jeugdrechter, die dan een maatregel moet nemen. De meest voor de hand liggende lijkt mij de plaatsing in een instelling.
3: In Brussel hebben Dokters van de Wereld en ook een aantal vrouwenorganisaties en NGO's actie gevoerd voor het recht op een veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw overlijdt omdat haar zwangerschap op een onveilige manier wordt afgebroken. In ons land moeten vrouwen soms uitwijken naar Nederland voor een veilige abortus verderop in de zwangerschap, zegt Lisbeth Lambeets. Zij is zorgverlener in een Vlaams abortuscentrum.
7: Hier in België zijn er elk jaar 400 mensen die nog naar Nederland moeten, omdat het hier in België niet meer mogelijk is. Concreet betekent dat dat mensen in een kwetsbare situatie met weinig financiële middelen er niet altijd zelf geraken. Dan hebben we compagnon bijvoorbeeld die wij kunnen inschakelen om hun te begeleiden als chauffeur. Wij proberen zelf ook soms financiële hulp te bieden. En natuurlijk de mensen die de middelen hebben, die zien we eigenlijk niet bij ons in de abortuscentra. Dus die verdwijnen

0: ook nog eens onder de radar.
1: Het is vandaag Internationale Dag voor het Recht op een Veilige Abortus. En de Franse president Macron zal vandaag toch een mis bijwonen van de paus in de stad Metz. Dat is opmerkelijk, want meestal houden Franse politici zich wat afzijdig als het over het geloof gaat. Macron had op voorhand ook gezegd dat hij geen mis zou bijwonen, maar doet het nu toch. Vandaag is de laatste dag dat de paus op bezoek is in Frankrijk. Deze namiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen, vooral dan in het westen, bij temperaturen rond 22 graden. Morgen wordt het, na het optrekken van wat mist en lage wolken, zonnig. Het wordt ook warm voor de tijd van het jaar, bij temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.
2: De zonnestralen dringen door de ramen en strelen alle hoeken van de kamer.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Eén uur en heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering liggen stil omdat een medewerker onwel is geworden. En het is nog niet duidelijk wat een jongen van 17 uit Denderleeuw heeft bezield die zijn moeder en zus heeft vermoord. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn voorlopig stilgelegd. Een kabinetchef van Vooruit is onwel geworden tijdens de gesprekken. Daardoor zijn die gesprekken over een laatste voorstel van Vlaams minister-president Matthias Diependalen over nieuwe inkomsten en besparingen tijdelijk gestopt. Dat vertelt Heidi van Rompuy, die de onderhandelingen voor ons volgt van op het Martelaarsplein in Brussel.
4: De onderhandelingen over de begroting zaten hier in de laatste rechte lijn toen er rond 12 uur plots een ambulance verscheen voor het kabinet van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Uiteindelijk bleek dat de kabinetchef van een van de vooruitministers plots onwel was geworden. En er is daarom in samenspraak met alle Vlaamse ministers beslist om de gesprekken voorlopig even stop te zetten. Normaal gezien moest Vlaams minister-president Diependalen binnen een uurtje zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Maar het is voorlopig nog onduidelijk of die zal worden uitgesteld door wat er allemaal gebeurt.
3: In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. De jongen viel gisteravond eerst zijn zus van 20 en dan zijn moeder van 51 aan met een bijl. Daarna belde hij zelf naar de politie. Waarom hij dat allemaal gedaan heeft, is niet duidelijk. Hij was ook niet gekend bij de politiediensten. Al heeft hij zelf wel een verklaring gegeven aan de politie, zegt zijn advocaat Jeroen Dons.
5: Hij heeft dat aangeraakt, het motief. Maar u zal willen verstaan, dat kan natuurlijk niet gezegd worden omwille van het geheim van het onderzoek. Het is voor mezelf een zeer bizarre zaak. Meestal is er iets zeer aanwijsbaar. Bijvoorbeeld drugs of extreem familiaal geweld. Dus dit is, in die zin is dit zeer merkwaardig.
3: De jeugdrechter moet nu beslissen wat er met de jongen moet gebeuren. Wellicht wordt hij in een gesloten instelling geplaatst. Aan de Franse kust zijn twee vrouwen en ook een kindje verdronken in het kanaal toen ze probeerden Engeland te bereiken. De drie wilden een boot nemen van mensensmokkelaars, maar dat liep mis. 102 andere migranten die dezelfde boot wilden nemen, zijn wel gered. En in Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties actie gevoerd voor het recht op een veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw overlijdt omdat haar zwangerschap op een onveilige manier wordt afgebroken. In ons land moeten elk jaar zo'n 400 vrouwen voor een abortus uitwijken naar Nederland omdat ze al te ver in hun zwangerschap zijn. De regels rond abortus in België moeten dringend aangepast worden, vindt Ellen Verheid van Dokters van de Wereld.
6: Er is een voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn uit te breiden naar 14 weken. Maar die zou eigenlijk maar soelaas bieden aan maar 1/4 van de vrouwen die elk jaar naar Nederland moeten gaan, noodgedwongen om daar een abortus te kunnen laten doen, omdat daar de termijn gaat tot 22 weken.
3: Het is vandaag Internationale Dag voor het recht op een veilige abortus. Deze namiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen, vooral dan in het westen, bij temperaturen rond 22 graden. En morgen dan wordt het na het optrekken van de mist zeer zonnig. Het wordt ook warm voor de tijd van het jaar, bij temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Radio 2 Relax Live.
1: De regering die liggen op dit moment stil. Vlaams minister voor CD&V Hilde Krevits en een kabinetschef van Vooruit die zijn onwel geworden. Daardoor zijn de gesprekken over een laatste voorstel van Vlaams minister-president Matthias Diependalen over nieuwe inkomsten en besparingen tijdelijk gestopt.
2: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of twee dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: De onderhandelingen zaten in een slotfase omdat minister-president Diependalen eigenlijk de plannen rond deze tijd moest voorstellen in zijn septemberverklaring in het parlement. Die toespraak wordt dan ook uitgesteld, vertelt Heidi van Rompuy op het Martelaarsplein in Brussel.
3: Vlaams minister-president Diependalen die moest hier eigenlijk rond deze tijd zijn beleid voor het komende werkjaar komen voorstellen. Het leek er sowieso al op dat hij dat maar heel nipt zou gaan halen. De hele nacht hebben de ministers hier nog zitten onderhandelen over de begroting. Ze raakten er maar niet uit waar er bespaard moet worden. Maar rond de middag bleek dan plots dat zowel CD&V-minister Krevits als de kabinetchef van een van de vooruitministers allebei onwel waren geworden. En dus worden de onderhandelingen over de begroting voorlopig opgeschort en wordt de septemberverklaring dus uitgesteld. Volgens Vlaams minister-president Diependalen zaten ze wel heel dichtbij een akkoord, maar door wat er allemaal gebeurd is, is alles dus minstens met één dag uitgesteld.
1: Het is nog niet duidelijk wat een jongen van 17 heeft bezield om zijn moeder en zus te vermoorden in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. De jongen viel gisteravond eerst zijn zus van 20 en dan zijn moeder van 51 aan met een bijl. Daarna belde hij zelf naar de politie. Waarom hij dat gedaan heeft is niet duidelijk. Hij is ook niet gekend bij de politie. Al heeft hij wel een verklaring tijdens zijn verhoor gegeven, zegt zijn advocaat Jeroen Dons.
4: Hij heeft dat aangeraakt, het motief, maar u zal willen verstaan, dat kan natuurlijk niet gezegd worden omwille van het geheim van het onderzoek. Het is voor mezelf een zeer bizarre zaak. Meestal is er iets zeer aanwijsbaar, bijvoorbeeld drugs of extreem familiaal geweld. Dus dit is, in die zin is dit zeer merkwaardig.
1: De jeugdrechter moet nu beslissen wat er met de jongen moet gebeuren. De Britse antiterreurpolitie ondervraagt op dit moment 5 verdachten die gisteren werden opgepakt in de buurt van een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis. Het zijn allemaal 20ers, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Op de luchtmachtbasis staan onder andere Amerikaanse bommenwerpers die gebruikt worden om Iran te bombarderen. De 5 zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen. Of er een link is met Iran is nog niet duidelijk. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen. Morgen wordt het na het optrekken van de mist zonnig en dan halen we ook temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op 14 Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring uitgesteld. Normaal gezien moest hij deze namiddag in een toespraak zijn beleidsplannen en ook zijn begroting voor het komende jaar voorstellen in het Vlaams parlement. Maar de onderhandelingen daarover zijn op het laatste moment stil.
0: Radio 2 Relax live.
4: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 3 uur, goedemiddag, 14 uur.

0: Radio 2 Relax Live.
1: Moment stilgelegd. CD&V-minister Hilde Krivits en een medewerker van een andere minister van Vooruit die zijn onwel geworden nadat er de hele nacht doorgepraat was. Minister-president Diependaele zei daarover het volgende in het parlement.
2: We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen. En dus zaten we er vlakbij, maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie, maar ik denk dat wij nu met de voorzitter in overleg zouden gaan om te kijken wanneer dat we die septemberverklaring kunnen doen.
1: De oppositie heeft veel kritiek op het uitstel. Zij zeggen dat nachtelijke onderhandelingen nooit een goede manier zijn om tot een goed akkoord te komen. Een nieuw rapport van de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen vol getuigenissen geeft het probleem van overbevolking in de Belgische gevangenissen een gezicht. Het rapport kreeg de naam De Gevangenis Vernederd. Er zitten in ons land bijna 13.700 mensen in de gevangenis en bijna 600 van hen slapen nog op een matras op de grond. Aan de hand van 40 getuigenissen wil de Raad het aanhoudende probleem van overbevolking in de gevangenissen meer zichtbaar maken, vertelt Pieter Hoebei van de Toezichtsraad.
3: We merken eigenlijk collectief dat de limieten van het systeem bereikt zijn en misschien zelfs overschreden zijn. Dus van daaruit hebben alle actoren zich gevonden om een gezamenlijke oproep te doen, een nieuwe noodkreet misschien wel te formuleren, om dringend maatregelen te nemen om die overbevolking tegen te gaan en ook om de mens achter die overbevolking, achter die cijfers, zichtbaarder te maken.
1: Morgen wordt het rapport besproken in de Commissie voor Justitie van het Federaal Parlement. Een federaal minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, zegt dat een job hebben de beste bescherming tegen armoede is en dat hij daarom langdurig zieken zoveel mogelijk wil begeleiden om opnieuw te starten met werken. Van den Broeke reageert met die uitspraak op een bevraging van het Christelijk Ziekenfonds. DCM vraagt dringend maatregelen van de federale regering om te voorkomen dat langdurig zieken in financiële problemen geraken. De minister wijst er in zijn reactie ook op dat de derde betalersregeling uitgebreid is naar alle zorgverleners, zodat een patiënt minder moet betalen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen. Morgen wordt het, na het optrekken van de mist, zeer zonnig. En dan halen we ook temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: geluisterd naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vlaams minister-president Matthias Diependaele heeft zijn septemberverklaring uitgesteld naar woensdag. Normaal gezien moest hij deze namiddag zijn beleidsplannen en zijn begroting voor 2027 toelichten in het Vlaams parlement. Maar de onderhandelingen daarover zijn op het laatste moment stilgelegd. Omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden. Diependaele is daarover wel uitleg komen geven in het parlement.
1: Geloof mij, ik had veel liever een septemberverklaring gegeven en we zaten daar.
0: Radio 2 Relax live. Stilgelegd, omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden. Diependaele is daarover wel uitleg komen geven in het parlement.
1: Geloof mij, ik had

0: Radio 2 Relax Live.
1: En dat die werkwijze nooit een goed akkoord kan opleveren. Een nieuw rapport van de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen geeft een gezicht aan de overbevolking in de Belgische gevangenissen. Het rapport kreeg de naam De gevangenis vernederd en het bevat 40 getuigenissen over de aanhoudende problemen in onze gevangenissen, zegt Pieter Hoebei van de Toezichtsraad.
2: Gevangenisdirecteurs, zorgverleners, dokters die in de gevangenis werken, die eigenlijk getuigen van een situatie waarin dat zij hun job niet meer naar behoren kunnen uitvoeren, waar dat heel moeilijk wordt om dat op een correcte manier te doen, om rechten te respecteren, wat voor hun overkomt ook als een soort van heel moeilijke situatie, soms zelfs een vernederende situatie, omdat zij gewoon, waarvoor dat zij aangeworven zijn, niet meer kunnen uitvoeren.
1: Er zitten bijna 13.700 mensen in de gevangenis in ons land. Bijna 600 mensen slapen op een matras op de grond. Bij een Russische drone-aanval in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in de Academie van Wetenschappen. Daarbij viel minstens 1 dode, 3 mensen raakten gewond. Op video's is te zien hoe mensen uit de ramen hangen om toch maar te kunnen ademen. En de Belgische journalist Arnaud de Dekker die was daar ook ter plaatse. Op het moment van zijn verslag, zo'n uur geleden, was er opnieuw een Russische drone-aanval en moest hij schuilen, vertelt hij.
3: Ik bevind mij op dit moment in het centrum van de hoofdstad. Het luchtalarm gaat weer af. Luchtafweergeschut is bezig. Brandweerdiensten zijn massaal ter plekke. En er is een alert voor een nieuwe aanval, een nieuwe drone die in de buurt zou zijn. Dus de mensen schuilen. Ja, en hier komt de ontploffing.
1: En het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk heeft een grote testraket in een baan om de aarde gebracht. Bijna liep die test fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel. Het gaat om Starship, dat is de grootste raket die tot nu toe gebouwd is. Maar uiteindelijk raakte de raket toch de lucht in. En die raket zal nu 6 keer om de aarde cirkelen en dan vannacht gecontroleerd neerstorten voor de kust van Chili. SpaceX wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die de hele tijd bewoond zal zijn. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Lokaal kan er nog wat regen vallen. Morgen wordt het, na het optrekken van de mist, zeer zonnig. En dan halen we ook temperaturen tot 30 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De sector van poetsbedrijven is ongerust omdat dienstenchecks opnieuw duurder worden. En bouwmaterialenbedrijf Eternit wil 95 jobs schrappen in Vlaams-Brabant. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft vandaag zijn beleidsplannen en begroting voor 2027 niet kunnen toelichten in het Vlaams parlement. Zijn septemberverklaring is uitgesteld naar woensdag, omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden tijdens de begrotingsonderhandelingen. Er lekken ondertussen wel al wat maatregelen uit waar er wel al een akkoord over is. Zo worden dienstenchecks 2 euro duurder. De sector van dienstencheckbedrijven is daar ongerust over. Steven Rombout van onze economische redactie vertelt waarom.
4: Omdat de prijs van een dienstencheck begin vorig jaar ook al met 1 euro is gestegen en tegelijk werd ook de fiscale aftrek geschrapt, waardoor je niet langer 1,8 euro per cheque terugkreeg via de belastingen. Alles samen gaat het om een prijsstijging van 67%. Bovendien zijn ook poetsbureaus zelf meer administratieve kosten gaan aanrekenen. Daar staat wel tegenover dat dienstenchecks 10 jaar lang amper duurder.
5: Radio 2 Relax live.
4: Huishoudhulpen met een kwart zal dalen. De prijsverhoging zet ook de deur naar zwart werk weer open, vreest de sector.
3: Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van E-Tex, wil 95.

0: Radio 2 Relax Live.
1: De jobs schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is dat. Volgens het bedrijf heeft de Europese vezelcementsector het moeilijk. Er is een overaanbod, toenemende concurrentie van buiten Europa en ook de bouwsector op zich heeft het moeilijk. Een jongen van 17 uit Denderleeuw in Oost-Vlaanderen komt op dit ogenblik voor de jeugdrechter na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 aan met een bijl en beide overleefden die aanval niet. Zijn motief is nog altijd onduidelijk. De jongen zou aan de politie verklaard hebben dat hij zin had om geweld te gebruiken. De jeugdrechter kan hem nu maatregelen opleggen. Wellicht zal hij worden opgesloten in de jeugdinstelling van Everberg in Vlaams-Brabant. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt, vlakbij een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk, die zijn vrijgelaten onder voorwaarden. De verdachten komen uit Londen en mogen zich wel niet vrij bewegen. En ze mogen ook geen contact hebben met elkaar en met bepaalde mensen, want het onderzoek loopt nog volop. De vijf zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen met explosieven op de luchtmachtbasis, die Amerika ook gebruikt om Iran te bombarderen. Nu, of er een link is met Iran, dat is niet duidelijk. Iran ontkent alleszins dat het betrokken is. En dan nog eventjes terug naar ons land, want vanuit Achel in Limburg zijn herders te voet onderweg naar Brussel met 350 schapen in totaal. De herders willen tonen hoe belangrijk begrazing is voor de biodiversiteit in ons land en het beroep ook opnieuw wat zichtbaarder maken. De tocht duurt 2 weken. Elke dag stapt de groep een 12-tal kilometer. Johan legt uit hoe je dat aanpakt met zo'n kudde.
2: Eigenlijk is dat voor ons heel gewoon. We doen dat thuis ook. Die schapen moeten ook die kilometer stappen als ze aan het begrazen zijn. Het verschil van 2010 tot nu is dat er heel veel meer verharding gekomen is. Nu is er toch wel 25 tot 40% verharding bijgekomen. En dat lukt niet voor de schapen. Schapen lopen niet graag op verharde wegen. Daar slijt Loevekens te veel van. Dan moeten we het echt langzaam doen. En we hebben ook gekeken dat we echt alternatieve routes hebben. We lopen liever een paar kilometer achterom dan ergens een verharde weg te nemen.
1: Beelden van die stoet zie je ook op 14nieuws.be. En op 13 oktober komen de herders normaal gezien aan in het Terkamerenbos in Brussel. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten wel kans op regen, soms ook felle buien bij 16 graden vannacht. Morgen start met mist en ook lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en erg warm bij temperaturen in de namiddag tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De sector van poetsbedrijven is ongerust omdat dienstenchecks opnieuw duurder worden en de Belgische Julie Kegels opent de modeweek in Parijs. Op de volledige lijst met nieuwe maatregelen van de Vlaamse regering is het wachten tot woensdag, want dan zou Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring houden in het Vlaams parlement, nu die toespraak vandaag niet kon doorgaan. Maar er lekken wel al maatregelen uit, zo worden dienstenchecks voor poetshulpen volgend jaar 2 euro duurder. Je betaalt dan 12 euro. Eerder werd die dienstencheck ook al 1 euro duurder en was die fiscaal niet meer aftrekbaar. De sector van poetsbedrijven vreest dat minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen, zegt Steve van den Bergen van sectorfederatie Domiva.
4: Het gaat met meer dan 90% over vrouwen die in de huishoudhulpsector werken. Ook mensen met een taalachterstand en ook een specifieke groep die bepaalde uren wil presteren om een kindje naar school te brengen. En dat is eigenlijk een specifiek systeem die wij in deze sector hebben om vooral die mensen aan het werk te krijgen. Ja, dat is niet evident om ze zomaar ergens aan de bak te laten komen.
3: Welke maatregelen de Vlaamse regering nog wil nemen, lees je ook in onze liveblog op vrtnieuws.be. Het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Die verdwenen allebei eind juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in een klein dorpje in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat daar nu juist is gebeurd. De man van 35, die nu is aangehouden, die wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader met de dood tot gevolg. Meer informatie geeft het parket voorlopig niet. Bouwmaterialenbedrijf Eternit.
5: Radio 2 Relax live.
3: De man van 35, die nu is aangehouden, die wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader met de dood tot gevolg. Meer informatie geeft het parket voorlopig niet.

0: Radio 2 Relax Live.
1: De Modeweek in Parijs geopend. Die Modeweek in de Franse hoofdstad die start vandaag. Alle grote en iconische modehuizen stellen hun nieuwe collecties voor de zomer van volgend jaar voor. En Julie Kegels mocht dus als eerste. Ze werkt samen met haar zus en ook haar ouders waren aanwezig bij de show. Kegels is dan ook heel blij dat ze dit moment met hen kan delen.
2: Dat is fantastisch. Ik zie mijn zus elke dag, want wij zitten op hetzelfde bureau. Zij heeft eigenlijk heel de show georganiseerd, samen natuurlijk met het hele team. Maar vooral eigenlijk mijn hele team is heel belangrijk. Want natuurlijk doe ik dat helemaal niet alleen. En het zijn allemaal heel jonge, gepassioneerde mensen die hier aan werken. En ja, zonder hun was er hier eigenlijk niks.
1: Kegels is 27. Het thema van haar collectie is zwaartekracht. En begin deze maand won ze nog een internationale prestigieuze modeprijs. En net binnen, de jongen van 17 uit Oost-Vlaanderen, die voor de is door de jeugdrechter liever geplaatst in een gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 aan met een bijl en ze overleefden dat niet. Zijn motief is nog onduidelijk. De jongen zou aan de politie verklaard hebben dat hij zin had om geweld te gebruiken. Hij wordt nu voor 10 dagen in Everberg geplaatst. Daarna moet hij opnieuw voor de jeugdrechter komen. En in het voetbal is er geloot voor de 16e finales van de Beker van België. Dat is de fase waarin de meeste eerste klassers voor het eerst in actie komen. Anderlecht moet naar Beerschot. Landskampioen Club Brugge ontvangt in eigen huis Lokeren. En de winnaar van vorig jaar Union speelt tegen amateurclub KFC Nijlen. De andere wedstrijden kan je vinden op sporza.be. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten wel kans op regen, soms ook felle buien bij 16 graden vannacht. Morgen start met mist en lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en erg warm bij temperaturen in de namiddag tot 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 7 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Op de volledige lijst met nieuwe maatregelen van de Vlaamse regering is het wachten tot woensdag, maar er lekken wel al maatregelen uit. Zo worden dienstenchecks voor huishoudhulpen volgend jaar 2 euro duurder. Je betaalt dan 12 euro. De sector van poetsbedrijven vreest dat minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. Dat zegt Steve van den Bergen van de sectorfederatie Domiva.
4: Het gaat met meer dan 90% over vrouwen die in de huishoudhulp sector werken, ook mensen met een taalachterstand en ook een specifieke groep die bepaalde uren wil presteren om een kindje naar school te brengen. En dat is eigenlijk een specifiek systeem die wij in deze sector hebben om vooral die mensen aan het werk te krijgen. Ja, dat is niet evident om ze zomaar ergens aan de bak te laten komen.
3: Een jongen van 17 uit Iddergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan. Ze overleefden het niet. Zijn motief is nog onduidelijk. Hij wordt nu voor 10 dagen in Everberg geplaatst. Daarna moet hij opnieuw voor de jeugdrechter komen. En het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Die verdwenen allebei eind juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in een dorpje in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat daar juist is gebeurd. De man van 25 die nu is aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader met de dood tot gevolg. Meer informatie geeft het parket van Namen voorlopig niet. Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 van de bijna 400 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf zijn de omstandigheden in de Europese vezelcementsector momenteel moeilijk. Ivan de Kerkhof van Eternit legt uit.
5: Dat de verkoop niet goed draait, dat onze kosten stijgen, we met overcapaciteit zitten. Wij ook geconfronteerd worden met goedkope import vanuit Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. En we blijven ook nog altijd zitten met een vrij aanhoudend zwakke bouwmarkt.
3: En in het voetbal is er geloot voor de 16e finales van de Beker van België. Dat is de fase waarin...
6: Radio 2 Relax live.
5: Vanuit Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. En we blijven ook nog altijd zitten met een vrij aanhoudend zwakke bouwmarkt.
3: En in het voetbal...

0: Radio 2 Relax live.
1: Maar daarna wordt het zonnig en erg warm, bij temperaturen in de namiddag tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Een jongen van 17 uit Iddergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten instelling van Everberg, na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan, zijn motief is nog onduidelijk. Hij wordt nu voor 10 dagen dus in Everberg geplaatst, dat vertelt collega Dries Hierouf vanuit Dendermonde.
1: Hij moet nadien dan opnieuw verschijnen bij de jeugdrechter en die moet dan beslissen of hij zijn plaatsing verlengt, al dan niet in een andere instelling. En het is ook maar een beetje de vraag of de jeugdrechter op het einde van de rit deze jongeman uit handen zal geven. Wat eigenlijk wil zeggen dat hij als een volwassene berecht zal worden, want hij is bijna meerderjarig. En gezien de ernst van de feiten, dan kan dat wel gebeuren dat hij uit handen wordt gegeven. En dat zou dat in zijn geval willen zeggen dat hij op weg is naar een volksjury over enkele jaren voor een assiseproces waar hij dan mogelijk terecht staat voor moord. Maar goed, zover zijn we nog niet. Het onderzoek is eigenlijk vandaag nog maar net van start gegaan.
0: Een grote testraket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX is vanavond succesvol gecontroleerd neergestort in de Stille Oceaan. Het bedrijf had de raket in een baan om de aarde gebracht als test. Het wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die permanent bewoond zal zijn. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel tijdens de lancering en daardoor is de testvlucht ook ingekort tot 3 uur in plaats van 10 uur. In het voetbal nemen de Rode Duivels het straks. Zo zo'n 3 kwartier op tegen Frankrijk. Het gaat om de 2e groepswedstrijd in de Nations League. In het Koning Boudewijn Stadion is Peter van den Bemt. De basisploeg is bekend. Welke keuzes heeft de bondscoach Mark van Bommel gemaakt?
2: Wel, hij heeft het basiselftal van in Italië op 2 plekken gewijzigd. Met name Seis wordt er linksachter in de plaats van de Kuiper. En Lavia gaat voor het eerst aan een wedstrijd met de nationale ploeg beginnen. Ten koste van Raskin op het middenveld. De andere namen zijn dus dezelfde. Met Lammers in doel, Kastanje rechtsback, Ngoy Mechelen centraal achterin. Tielemans naast Lavia met De Bruyne. Ervoor de spits is ook nog altijd dezelfde. De Ketelare en de uitblinker van vorige vrijdag. Gods staat aan de aftrap net als Moreira. Dus 2 andere namen. Maar dat is enigszins anders bij de gerenommeerde tegenstander van vandaag, Frankrijk, waar de zeer bekende coach Zinedine Zidane maar 2 van zijn basisspelers heeft overgehouden van de wedstrijd in Turkije. Met name doelman Magnin en Lacroix, centrale verdediger. Geen Mbappé is geblesseerd. Geen Upamecano, Dembélé, Olis of Rabiot. Die zitten allemaal op de bank.
0: Dankjewel, Peter. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien en kans op onweer ook. Elders blijft het droog bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen in de namiddag mogelijk tot 30 graden in de Kempen. Meer op veertiennieuws.be.
3: Radio 2 Relax Live.
0: Start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen in de namiddag mogelijk tot 30 graden in de Kempen. Meer

0: Het is 9 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Ginny Beels gaat zelf geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De Partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet. De partijtop verwijt haar onder meer een deloyale houding en vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in Antwerpen dus terug te geven. Doet ze dat niet, dan zou de provincie Antwerpen onbestuurbaar kunnen worden, omdat het bestuur van N-VA en Vooruit dan geen meerderheid meer heeft. Maar dat klopt niet, zegt Beels.
1: Ik ga niet zelf ontslag nemen, daar heb ik ook altijd heel duidelijk in geweest. Ik zie niet in waarom niet. De fractieleider vandaag van Vooruit in de provincie heeft heel duidelijk gecommuniceerd. Wat ons betreft, met onze fractie zullen wij het bestuursakkoord de komende weken, maanden, jaren heel loyaal blijven uitvoeren. En ik ga dat ook doen. Dus er is geen probleem van onbestuurbaarheid voor het moment.
0: Nee. Vooruit heeft een decreet ingediend in het Vlaams parlement voor een motie van wantrouwen in de provincieraad. Zo zou die provincieraad dan kunnen beslissen om Beels alsnog te vervangen. De Nederlandse premier Rob Jetten heeft vanavond zijn excuses aangeboden voor een stevige uitspraak op het congres van zijn partij, D66, afgelopen weekend. Jetten had daar fors uitgehaald naar organisaties die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de toename van aanvallen op de LGBTQ-gemeenschap, vrouwen ook en minderheden. Jetten sloot zijn betoog af met de boodschap: we gaan die lui niet laten winnen, we gaan ze vol op hun bek slaan. De uitspraak kreeg ook meteen veel kritiek, vooral van rechtse politici. Premier Jetten noemt zijn uitspraak nu een slip of the tongue.
2: Laat ik daarvan zeggen dat ik wat nette taalgebruik had moeten gebruiken gisteren. Ik bedoelde het natuurlijk niet letterlijk, maar ik ben gewoon erg gepassioneerd over gelijke rechten voor iedereen. En dat heb ik gisteren proberen over te brengen. Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus het was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden.
0: En in het Koning Boudewijnstadion ontvangen de Rode Duivels op dit ogenblik Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League voetbal. Peter van den Bemt, de wedstrijd is zo'n 10 minuten aan de gang. Is er al iets gebeurd?
3: Voorlopig nog altijd 0-0 na dik 10 minuten spelen. De Belgen begonnen sterk. Eerste 2 minuten proberen ze Frankrijk achteruit te duwen. Maar daarna hebben de Fransen wel overgenomen met goed positiespel, met vlot combinatievoetbal. En de Belgen moeten de voorbije minuten toch vooral achter de bal aanhollen. In wat toch een flinke test is voor het België van Mark van Bommel in zijn eerste thuiswedstrijd als bondscoach. Maar de Fransen hebben weliswaar hun B-ploeg opgesteld. Een hele rist vedette zit op de bank. Of Mbappé is er niet bij. Maar hij ziet het nu al. Frankrijk kan ook met de tweede keuze uitstekend voetballen. België even in ondertal nu. 11 minuten zijn we ver. Wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
0: Dankjewel, Peter. Vanavond veel wolken, nog kans op een bui ook bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen startgrijs, nadien veel zon en erg warm. Met temperaturen in de namiddag mogelijk zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Ginny Beels stapt zelf niet op als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. Vooruit vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
4: Wat ik nu wel uitsluit, is dat ik ga opstappen voor iets wat ik niet heb gedaan. Ja. Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik me af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
3: Bij bouwmaterialenbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant hebben werknemers het werk neergelegd. Eerder vandaag raakte bekend dat het bedrijf 95 van de bijna 400 banen wil schrappen. Volgens het bedrijf zijn de omstandigheden in de Europese vezelcementsector momenteel moeilijk. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl de bouwsector het minder goed doet. En dus moet het bedrijf ingrijpen, dat zegt Yves van de Kerkhof van Eternit.
5: We gaan ons focussen op premium en hoge waarde toekomstgerichte producten om onze concurrentiekracht en levensvatbaarheid van de site op lange termijn te versterken, zodat we toch nog altijd in Capellen op den Bosch een belangrijke industriële vestiging kunnen houden.
3: Morgen zitten de vakbonden samen met de directie. De Amerikaanse president Trump vindt het verrassend dat de vijf verdachten van de vermeende aanslag op een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis op borg zijn vrijgelaten eerder vandaag. De vijf mannen werden gisteren opgepakt in de buurt van de legerbasis, maar zijn intussen dus vrij op borg. Een journalist in het Witte Huis vroeg Trump ook of Iran betrokken is bij de zaak. Trump zei dat hij het antwoord kent, maar dat hij het liever niet wil bekendmaken.
6: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. We know everything about him. We would not have released him.
7: So you said might be. Iran might be. Can you elaborate on that?
6: No, I don't know. I'd rather not. I mean, I know the answer. I can be very specific, but I'd rather not say. But I would not have released him.
3: En in het Koning Boudewijnstadion spelen de Rode Duivels op dit ogenblik tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Peter van den Bemt, de tweede helft is daarnet begonnen. Hoe staat het daar?
8: 9 minuten ver bijna. Nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk. Moeilijke wedstrijd voor de Rode Duivels die moedig stand houden. Die gegroepeerd verdedigen en enthousiast aanvallen wanneer dat kan. Maar Frankrijk, zelfs met een B-ploeg zonder een hele rist te verdetten, is duidelijk de betere ploeg. Etaleert hier technisch meesterschap en collectiviteit en snelheid van uitvoering. En heeft al een paar keer de kans gehad om te scoren. Drie dubbele poging voor het half uur met twee reddingen van Lammes en een bal op de lijn. Gered door Lavia. Nog een knal van Doué tegen de lat. Knal van Douai voorlangs. Daarnet de bal van Dacunha tegen de paal. Dus wel mogelijkheden voor de Fransen om te scoren. Maar dat hebben ze voorlopig niet gedaan. De Belgen heel erg weinig doelgevaar. Eén keer de ketelaren, maar kon niet besluiten. Maar voorlopig wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
3: Bedankt voor de update, Peter. Grijs vannacht met lokaal kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt de zon door. En krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot lokaal 30 graden in de Kempen. Ook woensdag zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Elf uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een vuurwerkfabriek in het westen van Rusland zijn zeker 14 werknemers omgekomen. In totaal bevonden zich 15 mensen in de twee gebouwen van de fabriek toen het vuur uitbrak. Eén persoon heeft het drama dus overleefd. Wat het vuur veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er waren ook ontploffingen te horen. Er is wel een strafonderzoek gestart, want mogelijk zouden bij de productie en opslag van het vuurwerk niet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen. Studenten in Leuven moeten minder vaak op kot indrinken en vroeger het uitgaansleven induiken. Dat vindt studentenkoepel Loco, die studenten uit hun kot wil lokken met verschillende activiteiten. Studenten blijven nu vaker op kot om eerst samen te drinken voor ze naar een zogenoemde vakbar of naar de Oude Markt, daar naar de cafés trekken. Maar dat kan leiden tot binge drinken, dus te veel alcohol drinken op korte tijd. En dat kunnen we tegengaan, zegt Robin Martens van Loco.
4: Die vakbars zijn erop getraind om mensen niet nog alcohol te geven die al te zat zijn. Terwijl op kot gebeurt dat niet, dan is die sociale controle veel minder. En dan het eenzaamheid onder studenten ook een punt is waar we op willen inzetten door dan eigenlijk die studenten uit hun kot te trekken en ook dat te zien van kijk, er zijn zoveel leuke activiteiten om te doen met je vrienden. Ze een veel bredere gemeenschap wel kunnen zien als ze ook mee naar de uitgangsbuurt gaan.
3: De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
5: Twee minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Douay een paar keer, Akliouz en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1 dus van Olise. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
3: In dezelfde groep als de Rode Duivels heeft Italië vanavond met 1-4 gewonnen van Turkije. Grijs vannacht, met lokaal kans op een bui, wel warm rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt dan de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag nog zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio.

stond mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Het is middernacht, een heel goeie avond, Veerte Nieuws met Alain de Korte. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week, mag weer naar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen, omdat die huur onlangs fors verhoogd was. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. In Frankrijk dient de voorzitter van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, een klacht in wegens smaad. Dat gebeurt tegen de onafhankelijke krant Mediapart. Die had eerder op de dag mogelijk antisemitische uitspraken en teksten van Bardella uit 2013 naar buiten gebracht. Volgens Bardella gaat het om leugens en dient hij nu dus klacht in wegens smaad. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Bardella schreef dat Joden andere volken willen overheersen, beroven en verpletteren. Volgens de politicus streven Joden naar een nieuwe wereldorde, onder leiding van Israël en met Jeruzalem als hoofdstad. Bardella schreef ook dat alle banken in handen zijn van Joden. Hij verweet Joodse Franse ministers meer rekening te houden met Israël dan met de Franse belangen. In een reactie zegt Jordan Bardella nooit antisemitische uitlatingen te hebben gedaan. Zijn partij, het Rassemblement National, heeft zich de laatste jaren juist opgeworpen als pleitbezorger van Franse Joden, nadat partijoprichter Jean-Marie Le Pen juist bekend stond als overtuigd antisemiet en daarvoor ook is veroordeeld.
0: Nog in Frankrijk is de grote natuurbrand in de Gironde in de buurt van Bordeaux nu officieel gedoofd. Dat hebben de hulpdiensten laten weten. Het vuur brak zo'n 2 maanden geleden uit. Meer dan 42.000 hectare natuur werd verwoest. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949. Het vuur ontstond in het bosrijke natuurgebied Landes de Gascogne en breidde al snel uit richting Cap Ferret en de grootstad Bordeaux. Bijna 250.000 mensen moesten hun woning eind juli en begin augustus of hun vakantieverblijf tijdelijk verlaten. De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal met 0-1 verloren van Frankrijk. Het doelpunt viel in het absolute slot van de match. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1 dus van Olise.
0: Verdediger Brendan Mechelen zag dat één moment van klasse beslissend was vanavond.
3: We hebben veel gegeven. Blok stond goed en op het juiste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van hun heeft verschil gemaakt. En, het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als we een beetje chance hadden, kon misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt vandaag.
0: Het was de eerste nederlaag onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Vrijdag is er al de volgende interland in de Nations League. In Luik is dan Turkije de tegenstander. Dat Turkije verloor overigens vanavond thuis van Italië met 1-4. Grijs vannacht, lokaal is er nog kans op een bui, wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en heel warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot 29 graden. Ook woensdag zonnig en warm, meer in de app van Veertien Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Een Brussels parlementslid dat aan procureur Maniel had gevraagd om te helpen bij de mogelijke vrijlating van een gedetineerde, heeft met die vraag geen strafbaar feit gepleegd. Dat zegt het Brussels parket. Zo'n vraag stellen is niet strafbaar, omdat er geen sprake is van een belofte, aanbod of voordeel, klinkt het in een persbericht van het parket. Procureur Moinil had het voorval vermeld in een toespraak, waarna er ophef over ontstond. Nog volgens het parket gaat het om een deontologisch probleem en heeft de procureur het incident al besproken met de leden van de deontologische commissie van het Brussels parlement. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week, mag weer naar haar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen, omdat die huur onlangs fors was verhoogd. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. Sport. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michel Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Volgens aanvoerder Yuri Tielemans zat er meer in voor de Belgen.
1: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Het weer dan nog vannacht, vooral in het noordwesten van het land, nog kans op regen en onweer. Elders blijft het overal wellicht droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. De dag start grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag krijgen we zonnig en warm weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject daarover en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt tot de zomer van 2027. Dan wordt er ook gekeken of de technologie nog verder zal worden gebruikt. Sinds deze week zijn er strengere Europese regels van kracht rond duurzaamheidsclaims. Bedrijven mogen termen zoals groen, ecologisch of 100% natuurlijk niet zomaar meer gebruiken. Als een product of dienst zo genoemd wordt, dan moet dat ook onderbouwd worden met concrete gegevens. Duurzaamheidslabels, zoals die bestaan rond Fairtrade, duurzame bosbouw of duurzame visvangst, moeten zich ook onafhankelijk laten controleren. De richtlijn verplicht bedrijven niet om hun activiteiten duurzamer te maken, maar als ze duurzame claims communiceren, dan moeten die dus wel onderbouwd en bewezen zijn. Sport in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang.